Stel ik hier kost voor mijn weesken en dreemen al linnig van mij. In die kost voek al linnig de oontinkers, maar onhoort ze uitkomen zoenen.